0: Esto es mi peso. Esto es mi peso.
1: Ben om of je leuk bent, nog in even naar het jaar ligt. Maar we moeten de reuzen tegen de naam niet kunnen. Maar de laatste gedachten is dat de naam is dat.